zweite Herz. En nog nooit was daar een nacht zo diep, een nacht zo donkerblauw, euroblauw. En mijn vingers bloei, ik heb mijn naals gekraakt op jouw verveerde vleugelgrafie. Dus ek wat in die spotlig staan en ek verloor my religie, eurofobie.